0: Dag allemaal, goedenavond. Dit is de NBO, de Netherlands Broadcasting Organization, met het programma dat u verbindt met Nederland. En dat is de Dutch Family Program. Wel, op het ogenblik is Albert Heijn nog een beetje in de penarie met cyberaanvallen. Goedenavond, Wil.
1: Ja, goedenavond, Gerry. Goedenavond, luisteraars. Ja, we gaan er weer een gezellig programma van maken. En we zijn hier tot vanavond 10:30.

Zo luister je naar Frans Bauer met Samen in een bubbelbad. En we gaan door met de Krukkener Keks. En zij zingen met hart en ziel.

dan hebben we nu een verzoekje van onze trouwe luisteraars, van Pam en Noel. En we draaien van Babe, Please Me, Please Do.

0: Dexter Neustein.
1: De deal die de Amerikaanse president Donald Trump onlangs sloot met Rusland is volgens premier Rob Jetten niet uit te leggen en moet wat het kabinet betreft van tafel. De zogenoemde dieseldeal van de Amerikanen met Rusland is ongewenst en onverstandig en moet daarom van tafel, zei Jetten dinsdagavond tijdens een debat over de Europese top van aanstaande donderdag en vrijdag. Voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten. Door de aanval op Iran, door de VS en Israël stijgen de brandstofprijzen. Trump hoopt met de afspraak daar iets aan te doen. Oekraïne was woedend. Het land gaat al gebukt onder intensievere Russische aanvallen en ziet met deze afspraak de oorlogskas van de Russische president Vladimir Poetin alleen nog maar meer gespekt worden. De politie heeft de mobiele eenheid gisteravond ingezet in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer rukte aan het einde van de middag uit voor een buitenbrand. Het werd onrustig toen de brandweer wilde blussen, bevestigt een politiewoordvoerder. De onrust ontstond rond de sneeuwbalweg in het stadsdeel Noord, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. De politie kwam om de brandweer te ondersteunen. Al snel bleek dat de veiligheid van de hulpverleners niet meer gewaarborgd kon worden, meldt de politie. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. Uiteindelijk is de ME ingezet om de rust terug te laten keren en de brand te blussen. De politie heeft meerdere mensen aangehouden voor vernielingen. Niemand raakte gewond. Een 63-jarige man uit Woudenberg is gisteren veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar. In 2019 verkrachtte de man een meisje van 16 jaar oud dat op zijn kinderen paste. In de jaren daarna verkrachtte hij haar vaker. De man was niet alleen de vader van de oppaskinderen, maar ook een ouderling in de kerk van het slachtoffer en haar familie. Het meisje kwam vaak bij de verdachte en zijn gezin over de vloer. Vanaf haar 14e paste ze op zijn kinderen. Vanaf 2019, toen het meisje 16 was en de verdachte 56, was er vaak seksueel contact. De man heeft bekend dat er sprake was van seksueel contact, maar ontkent dat hij haar heeft gedwongen. Nederlanders hebben in 2025 opnieuw minder vlees gegeten. De consumptie per persoon kwam uit op gemiddeld 33,8 kilo, 0,7 kilo minder dan een jaar eerder. De afname van de vleesconsumptie zet daarmee door, blijkt uit onderzoek van Wageningen University Research. In opdracht van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Het gaat om een daling van 2% in het afgelopen jaar. Dierhouders in de provincie Utrecht zijn vanaf half april verplicht hun vee te beschermen met een wolfwerend raster om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding na aanvallen van wolven. Utrecht is de eerste provincie met die verplichting. Het Utrechtse college heeft besloten de subsidiepot voor de aanschaf en het plaatsen van wolfwerende rasters voor dit jaar te verhogen van 100.000 naar 300.000 euro. Daarmee moet het diereneigenaren gemakkelijker worden gemaakt hun dieren beter te beschermen. Voor volgend jaar is 200.000 euro subsidie beschikbaar. Het zeehondencentrum Pieterburen moet mogelijk zijn deuren sluiten vanwege financiële problemen. Een sluiting zal plaatsvinden in een periode waarin veel zeehonden ziek worden. Daardoor zouden acuut 70 zeehonden in levensgevaar komen. Ook zou een belangrijk onderzoek naar stervende zeehondenpups tot stilstand komen. Het Zeehondencentrum, een stichting die sinds 1971 bestaat, vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. De verhuizing van het centrum van Pieterburen naar het Groningse dorp Lauwersoog bracht onvoorziene kosten met zich mee. Daarnaast hebben de gemeente en de provincie laten weten geen financiële bijdrage meer te leveren aan het centrum. En meerdere distributiecentra van Albert Heijn lagen maandag stil door het IT-incident bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Daardoor komt de bevoorrading van supermarkten in de knel. Het klopt dat het werk in sommige distributiecentra volledig stil ligt, omdat we de systemen preventief hebben moeten uitzetten, zegt topvrouw Margaret Versteden van Duin tegen de NOS. Ze kan niet zeggen om hoeveel distributiecentra het gaat. De IT-problemen bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal waren dinsdagochtend nog niet opgelost. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt hard bezig te zijn met het herstel, maar kan nog niet zeggen wanneer er meer duidelijkheid komt. Wie de app, website of klantenservice van Albert Heijn probeert te bereiken, heeft pech. Ook dinsdagochtend is de winkel online niet bereikbaar. Hetzelfde geldt voor de websites van Ethos en Gal en Gal en de Belgische supermarktketen Delhaize. Het Amerikaanse Stop & Shop, dat ook van Ahold Delhaize is, schijnt vergelijkbare problemen te hebben. De problemen begonnen zondagmiddag met een cybersecurity incident. Om de IT-systemen van de winkels te beschermen, heeft het concern uit voorzorg systemen uitgeschakeld. In de hertenkamp van het Zuid-Hollandse Maasland zijn afgelopen week plotseling 5 herten overleden. Uit onderzoek is gebleken dat iemand waarschijnlijk ongekookte rijst in hun etensbak heeft gegooid. De hertenkamp besloot in overleg met de dierenarts om de gezondheidsdienst en de Nederlandse voedselwarenautoriteit in te schakelen om te onderzoeken waar de dieren aan zijn overleden. Al snel bleek dat er geen sprake was van een virus, maar dat de herten zijn overleden aan een grote hoeveelheid ongekookte rijst, meldt de hertenkamp op Facebook. De rijst zette uit in de magen van de herten, waarna zij overleden. En dan het weer in Nederland. Morgenochtend start droog met flink wat ruimte voor de zon. In het westen en noorden neemt al snel de bewolking toe en in de loop van de ochtend volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 15 tot 18 graden. Op zaterdag wordt er onder invloed van een matige noordenwind minder zachte lucht aangevoerd en het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. Zondag begint de dag fris met waarde tussen 3 en 7 graden en mogelijk vriest het 's ochtends vroeg aan de grond op enkele plaatsen. Verder schijnt geregeld de zon. Verder is een frisse dag met maxima rond 13 graden. Maandag brengt een aanwezige oostenwind droge lucht naar Nederland toe en dit gaat gepaard met zonnige perioden. De temperatuur ligt rond een graad of 14. Voor Adelaide morgen bewolkt en zon en 25 graden. Zaterdag opklaringen en 27. En zondag en maandag opklaringen en dan wordt het 29 graden. Tot zover dit nieuwsbulletin.

0: En zo luister u naar Sammy. Sammy werd gezongen door iemand anders als Ramses Shaffy. En van Ramses Shaffy gaan we naar Harry Jekkers.
1: De parabel van de eekhoorn en de eend. Deel 1, de eekhoorn. U kent de eekhoorn vast wel met zijn dikke rode staart. Die 's winters alles opeet wat die zomers heeft gespaard. Het beestje klimt in bomen, springt daar vaardig in het rond. Maar scharrelt als het uitkomt ook pragmatisch op de grond. Hij verstopt zijn voer op plaatsen die hij 's winters intelligent terugvindt, omdat hij die uit zijn blote kopje kent. Deel 2, de eend. Een eend is iets dat waggelt, kwaakt en vaak toeristisch bermt. En het is dat er zoveel zijn, anders waren ze beschermd. Een eend is door ons mensen zeer lui geprogrammeerd en heeft het zelf eten zoeken onnatuurlijk afgeleerd. Een eend denkt vaak dat alles kan, dat alles lukt en mag, omdat hij zwemt in het brood op elke mooie Pinksterdag. Deel 3, de zomer. De eekhoorn heeft de pest aan zomerse kortzichtigheid. Hij waarschuwt vaak de eenden, straks komt er een zware tijd. Hij blijft dit maar herhalen met oeverloos geduld, terwijl hij zelf voorbeeldig al zijn voederplaatsen vult. De eenden lachen dan collectief de eekhoorn uit en zij zeggen: wat jij nodig hebt, dat is een therapeut. Ze schateren dan snaterend: jong eekhoorn, houd toch op. Wij sparen niks, bewaren niks, wij eten alles op. En de eekhoorn gaat naar huis dan zwaar geestelijk gewond en hoopt nijdig gefrustreerd dat er een zware winter komt. Deel 4, de winter. Wanneer de nachten lengen en het kwik vervelend daalt, denkt de eekhoorn: welkom winter, zet het ze maar goed betaald. Hij heeft genoeg te eten en verveelt hij zich eens dood. Springt hij uit puur leedvermaak naar de een of andere sloot. Daar lacht hij dan de eenden uit die kwakend in hun bijt vechten om de kruimels van een andermans ontbijt. De eekhoorn roept dan: vecht maar om dat stuk houtbakken brood. Als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, dan vriezen jullie dood. En alle eendjes zeggen: eekhoorn, heb jij nog eten thuis? Zegt de eekhoorn: ja, genoeg, maar niet voor bedelend gespuis. Deel 5, de winter. Deel 2. En wordt het nog wat kouder, dan vriezen alle bijten dicht. En vergeet de mens bij een elfstedentocht zijn voederplicht. Want vriezen eenden vast, en ook al komen ze soms los, toch sterven ze bij bosjes in hun eentje in het bos. En als stervensbegeleiding zegt de eekhoorn: eigen schuld. Wie zomers te veel snapert, die is winters uitgeluld. Deel 6, de moraal. Ik ga u nu vertellen wat u concluderen moet. Wordt niet slecht zoals een eekhoorn, ook al gaat het u dan goed. Maar wordt ook geen eend die uit pure stommigheid 's winters onder hoongelach vastvriest in een bijt. En wanneer u in de spiegel kijkt en daar een eekhoorn ziet, hij geeft dan aan de anderen een keertje wat krediet. Maar wanneer u in de spiegel een stomme eend ontwaart, wordt het dan geen tijd dat u een keertje voor de winter spaart. Maar het mooiste is zoals altijd een schitterend idee. Leer vliegen als de vogels en trek met de zomer mee.
0: En zo luister dus naar Harry Jekkers. En dan is het de beurt aan Wil.
2: Ja, we gaan naar de radiopaspoorten toe, luisteraars. Mm-hmm. Want dat is toch altijd heel erg belangrijk. Dat betekent dat wij u vragen om een geld aan ons over te maken. En dat is $10. En u kunt ook meer in de envelop doen. En daar steunt u ons Nederlandstalige programma mee, wat wij elke donderdagavond van 9 tot 10:30 voor u klaarzetten. Zo'n programma kost geld. En daarom vragen wij ook iedere keer aan iedereen op de radio. Van alsjeblieft, doe dat. Het is één keer per jaar dat wij dat vragen voor u. om in geld in de envelop te doen naar ons op te sturen. En dan kunnen wij dit programma draaiende houden. Maar van u en van ons krijgt u dan een nummer. En met dat nummer kunt u meedingen met een fles wijn die wij elke week verloten. Het gaat om het volgende nummer. 08953 of 10978 10978. Doet u het deze keer. Pak een envelop, schrijf daarop NBO 10 Barwon Place Adelaide 5000. Stop daar wat geld in. En dan krijgt u van ons een nummer waardoor u mee kunt dingen met het winnen van eventueel een fles wijn.
0: We kunnen bijna garanderen dat u het dit jaar nog niet gedaan heeft. Dus alstublieft. En dan zeggen wij, je t'aime mon amour. Gezongen door Corrie Konings.

0: Hoe vindt u mijn kostuum? Ik heb een nieuw pak. En mijn haar. Zit mijn haar goed? Ja, ik slaap met een netje, anders hou je ze nooit zo vriendelijk. Dames en heren, het is misschien mogelijk dat ik vanavond zo... dat ik misschien iets te veel over mijn familie zou praten. Dat mag ik u vast nu vertellen, want dat is een zwak van mij. Ik wil wel eens te veel over de familie spreken. Mocht ik dat vanavond ook doen, dan hoop ik dat u me dat zult vergeven. Daar kan ik namelijk niks aan doen. Ik ben, al zeg ik het zelf, ik ben een verschrikkelijke familiegek. Ik hou zo vreselijk van de familie, van de ooms en de tantes en zo. Ik kan ze wel opvreten, hè? Ja, ik vind het heerlijke mensen, al die families en zo. Alleen ik zie ze zo weinig, hè? En dat bindt juist zo, hè? Want ja, ik ben nooit thuis 's avonds, hè? Ik sta iedere avond van mijn leven, mag ik wel zeggen, op het toneel. Dus ik ben nooit thuis 's avonds. Nou ja, een enkele keer. Maar als ik eens een enkele keer thuis ben, dan moet ik zeggen, dan is het thuis wel leuk, hoor. Dan is het verschrikkelijk lollig. En dan komen ze allemaal op visite ook. Hè. Dan zit het huis vol met mensen en dan gaan de schuifdeuren open. En dan zeggen ze, Toon, voordragen. En dan ga ik voordragen thuis, hè. Ja. Ja, en dan komt tante Betsy. En dan komt tante Riek. En dan komt tante Emma. Nou, Emma vind ik niet leuk, nee. We hebben één nare tante, zeggen. Zeker tante Emma. Vreselijk mens. Kan uren kletsen, dat mens. Uren. We noemen er ook Emma-klessen. Emma-klessen. Ja. Ja. En we hebben één oom in de familie. Dat vind ik zo'n prachtige familie. Als die komt, dan is mijn avond goed. Hè? Dat is een zekere ome Jo. Als die s'avonds komt, dan steekt hij de pijp op en dan gaat hij zo bij de haard zitten. En dan zegt hij, jongens, zal ik jullie wat vertellen? Nou, dan, dat is werkelijk prachtig. Dan zit ik uren te luisteren. Robbie, weet je wie ik bedoel?
1: De zeeman.
0: Wat zeg je?
1: De zeeman,
0: ja. Ome Jo, de zeeman. Nou, de zeeman. Je zegt, nou, zeeman. Ja, het is een zeeman, maar ik bedoel, het is een heer ook. Hè? Het is een heer, hoor. Het is geen zeeman. Het is een zeeheer. Ja. Dat was van u, hè? Dat weet je vast wel. Die zeeheer is niet van mij, dames en heren. Dit is van mevrouw. Ik hoorde u zeggen zeeheer, dan zei ik het gouden naam. U was het niet. Maar ik gelijk afrekenen, dan ben ik daar. Ja. Oh, hij kan zo prachtig vertellen, hè? Dan zegt hij, jongens, zal ik jullie eens vertellen? En dan komen die verhalen van de zee. Hè? Dan moet ik erbij zeggen dat toen hij een kind was, toen trok hij het zeegat al uit. Hè? Ja, het was nog maar zo'n jochie en toen trok hij het al uit, hè, het zeegat. Hè? Zijn moeder stond erbij toen hij het uittrok. Hè? Zijn moeder zei ook, wat trek je daaruit, joh? Zeegat, moeder, zei hij. Kon niet laten, hè? Kon niet laten. Hij is begonnen met een gewoon zeegaatje, sowieso ongeveer. Maar door dat uittrekken op den duur was dat zo'n zeegat. Zijn vader zei ook, hojo, hojo, zei zijn vader, hè? Hojo. Dat is later nog in de zeemansliedjes terechtgekomen, weet je wel? Ho, yo, ho, yo, ho, yo. Dat is van het zeegat van mijn oom, daar is hij weer. Ja. Nee, wacht even. Eén ogenblikje, jongens. Even hier. Ja, en deze twee lieve mensen, tante Emma en ome Jo, die waren de vorige week, dames en heren, waren die 55 jaar getrouwd. 55 jaar. En dat is een feest geweest, hè. Ze hadden het eerst geheim willen houden, maar ze wonen op een woonschuit en het is uitgelekt. En toen zijn we gaan feliciteren. Zeg. Ik had een cadeautje bij me en ik had een hele grote bos rond. Bloemen, hè, had ik bij me. En het is zo'n leuke avond geworden, zeg. De hele familie was aanwezig. Tante Stien was er. Ja, maar die ken je niet meer terug, zeg. Als je Stien, die is veranderd, zeg. Ik kende het er niet. Ik zeg, Stien, ben jij het? Ja, zeg. Die was toch vroeger zo geweldig met zo'n bebouwde kom, weet je wel. Hè? Er is niks van over. Een inlegvel, als je er zit. Ze waren er allemaal. Tante Nel. Tante Nel was er ook, zeg. Nou, Tante Nel vind ik altijd een beetje sneu. Hè. Die wil altijd leuk doen en het lukt nooit. Zeg. Op het feestje ook, ze wou viool spelen. Hè. Het standje van Schubert wou ze spelen. Hè. Ja, het is helemaal mislukt, zeg. Ze nam de viool, ze legde hem op de schouder. Toen legde ze zo die kinnen erop, hè. Want ze heeft 2 of 3. Enfin, ze legt die hele zaak, legt ze zo boven. Ze wil met het standje beginnen, zegt, blijft ze met de neus tussen de snaren steken. Niemand durfde te lachen, zeg. Tragisch gewoon, met de neus tussen de snaren. En wat we een werkhebber gehad, zeg. Die heeft een neus, daar komt geen ent aan. Die had veel beter blokfluit kunnen spelen, geloof ik, hè. Maar het is zo'n puntneus. Toen ik het voor het eerst zag, dacht ik dat ze een banaan stond te eten, weet je. Je hebt nog nooit zo'n lange neus. Die kan onder de douche een sigaret roken. Kun je nagaan. Ja. Ja, weet je wie er ook was? Tante Helene. Maar dat is een hele chique tante, hè. Oh, Tante Helene, dat is een vrouw met allure. Die heeft nu een brochure geschreven over tafelmanieren. Hoe mensen moeten eten. Maar ik heb haar zelf zien eten, zeg. Keurig, keurig. Als je ziet hoe zo'n vrouw een koekje in de koffie doopt, zeg. Keurig. Zo, en nooit verder dan tot hier. En...

0: dan wordt het nu tijd voor de voetbal.
1: Ja, we gaan naar de Eredivisie. PSV Heerenveen 2-0. Go Ahead Eagles Sparta 3-3. Feyenoord AZ 2-0. Fortuna Sittard Twente 1-1. Ajax NEC 1-1. Utrecht Willem 2-3-1. Telstar ADO 2-2. PEC Zwolle Cambuur 0-1. Excelsior Groningen 1-5. De tussenstand met 8 gespeelde wedstrijden. Feyenoord staat bovenaan met 20 punten, maar direct gevolgd met 19 punten door PSV en AZ. Dan krijgen we FC Twente 17 punten en Ajax 15 punten. Groningen 14, gelijk met Fortuna Sittard, ook 14. Dan gaan we even naar de laatste paar. Dat is Telstar 6 punten, PEC Zwolle 4, ADO 3 en Willem 2, 2 punten. Verder is er nog een wedstrijd geweest in de league, in de Champions League. En dat was Feyenoord tegen Como. En Feyenoord heeft gewonnen met 3-2. En dit waren de uitslagen van de Eredivisie.
0: En ik kan u ook zeggen dat er op het ogenblik ook nog de Conference League gaande is, letterlijk. Althans, we hebben een tijdverschil natuurlijk, maar vanavond in Nederland worden er wedstrijden gespeeld. Onder andere Ajax, die speelt een van de wedstrijden. Ik heb hier ook de eerste divisie. NAC Breda tegen MVV 1-0. Hercules Waalwijk 3-0. Roda JC Jong PSV gelijk 1-1. Graafschap Jong Utrecht 2-1. Volendam gewonnen van Vitesse met 2-0. En Toppels van Helmond met 3-1. Dordrecht verloren tegen Emmen met 0-3. Almere City Eindhoven 3-0. En dan komt er nog zo'n uitslag. Jong Ajax Venlo 0-3. En Jong AZ Den Bosch 0-1. Bovenaan in de eerste divisie Heracles. 10 wedstrijden hebben ze allemaal gespeeld. Heracles heeft er 25 punten uitgehaald. Almere City op de tweede plaats met 22. Venlo nummer 3, 21. 4 Emmen met 19 punten en 5 Breda met 17. Onderaan staat Jong Ajax met 10 wedstrijden en 8 punten. Dordrecht precies hetzelfde, maar dan op de 19e plaats. En op de laatste plaats is het Jong Utrecht met 10 wedstrijden en 7 punten. Dat waren de uitslagen van deze week.

0: En zo luister u naar het goede doel met vriendschap. En nu is het woord aan Wil.
1: Ja. De NPO maakte op 23 september bekend dat Nederland komend jaar in Bulgarije weer meedoet aan het Songfestival. Nederland zag dit jaar af van deelname omdat Israël meedeed. Geen enkele omroep wilde meewerken aan het kiezen en ondersteunen van de inzending. 400 medewerkers van publieke omroepen hebben nog geen reactie van de NPO ontvangen op de brandbrief, waarin ze verzoeken om af te zien van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De NPO zegt juist met alle partijen in gesprek te zijn en te blijven. NPO 3FM-presentator Mandy Emandi laat namens de ondertekenaars weten dat ze nog geen reactie van de NPO hebben ontvangen op de brief. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat de NPO met alle partijen in gesprek is en blijft. Nou, ja, nou weet je dus eigenlijk nog niks.
0: Wat moet er nou gebeuren?
1: Ja.
0: Ja, als ze zeggen van nee, we doen niet mee, dan er is altijd een groep die ja zegt en een groep die nee zegt. En ik vind aan de ene kant jammer dat ze de politiek er zo in hebben gehaald.
1: Persoonlijk denk ik dat ze maar moeten stoppen ermee.
0: Ja, dat vind ik ook jammer, want het is altijd wel een groot spektakel geweest.
1: Ja, maar dat is het al toch niet meer. Dat is het ook niet meer echt, hè? Dus ja.
0: Enigszins wel. En ik bedoel, er wordt door vele landen naar gekeken. Over heel Europa in ieder geval. Ja. Dat is wel zo. Dus,
1: maar ja,
0: ja, een beetje verkeerd behandeld misschien. Misschien hadden ze het moeten laten gaan. Maar voor de artiesten vind ik het ook wel jammer. Want voor hun is het een mooie springplank. Een van diegenen die een mooie springplank destijds heeft gemaakt en nu is overleden, is Rob de Nijs. Die heeft een hele lange carrière gehad. Bij het Songfestival is hij nooit betrokken geweest, zover ik weet. Maar hier is hij met vele van zijn bekende liedjes.

als jullie na deze voorstelling, want nu is er natuurlijk niemand eenzaam, hè? Dat kan niet. Maar misschien vannacht een heel klein beetje eenzaam bent, zet dan een heel klein kaarsje voor je venster.

0: Ja, voordat we een plaatje gaan draaien, een muziekje gaan draaien voor de mensen die thuis alleen zijn en misschien nog niet zo goed voelen, gaan we het eerst even hebben over het woord parvenu. Maar dat komt toch nog wel geregeld voorbij. Maar wat is een parvenu nou eigenlijk? Het is een benaming voor een persoon die zich financieel heeft opgewerkt, waardoor hij tot een andere kaste is gaan behoren. Vaak wordt het woord beschimmeld of beschimpend, niet beschimmeld, beschimpend gebruikt. De parvenu heeft zich financieel dan wel opgewerkt en laat zich trots voorstaan op zijn nieuwe status. Zijn beschavingsniveau is nog altijd laag. Eigenlijk weet hij nog helemaal niet hoe hij zich correct dient te gedragen, zoals het hoort. In Nederland wordt dit woord al zeker sinds de begin 19e eeuw gebruikt. Zo wijst het woordenboek van het Nederlands bijvoorbeeld op een tekst uit circa 1844, waarin de volgende zin is terug te vinden. Zoals alle parvenus is hij intrigant en ijdel. Het woord parvenu is geleid van het Franse werkwoord parvenir, wat iets betekent als slagen, bereiken of verwezenlijken. Ja. Maar ja,
1: dat is die dus mensen werden altijd een beetje minder behandeld,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, die werden eigenlijk een beetje, dat is werd ook een beetje achter ze gelachen, om ze gelachen.
1: Ja, omdat ze gewoon, je zit wel aan het eind van de microfoon. Maar nou.
0: Ze deden zich nou ja, beter voor dan wat ze eigenlijk zijn.
1: In feite, Joop van der Ende is iemand die heeft zich helemaal opgeklommen van een gewoon gezinnetje die het niet makkelijk hadden, producer van prachtige programma's.
0: Ja, ja, maar hij is geen parvenu. Hij loopt niet met dure kleding te pareren.
1: Hij is een prettig iemand om met de mensen te praten. Ja. Ja.
0: Oké, dan gaan we dus nu naar wat we elke week doen. Een muziekje draaien voor de mensen die thuis alleen zijn. Die zich misschien niet lekker voelen, ziek zijn. Misschien wat alleen zijn. Voor deze mensen draaien we Sweet People van... Gerry, jij mag het uitspreken, want

0: En dat was een bekend liedje door de groep Love, maar hier gezongen door Tamara in het Nederlands. En dan heet het in feite, dan gaan we dansen. Van de dansen gaan we naar
1: Ja, dan gaan we naar iemand uit de tent lokken. Een poging wordt gedaan om iemand iets te laten doen wat hij of zij helemaal niet wil. De persoon in kwestie wordt uitgedaagd, bijvoorbeeld om zijn mening te geven over een onderwerp waarover men liever zwijgt. De herkomst van deze bekende zegswijze, iemand uit zijn tent lokken, is volgens de meeste lezingen terug te voeren op Ilias. Het beroemde historische werk waarin de dichter Homerus een korte periode uit de Trojaanse oorlog beschrijft. De toren van Achilles, geschilderd door François Neyon. De Griekse held Achilles speelt in dit werk een prominente rol. Tijdens de oorlog met de Trojanen raakt hij in conflict met de Griekse aanvoerder Agamemnon, de koning van Mycene. Die heeft tijdens de oorlog een meisje genaamd Chryseris. En die heeft haar buit gemaakt. Dat is ook een nieuw woord, buit gemaakt. Haar vader, een priester van de god Apollo, probeerde haar vrij te kopen. Maar de koning weigerde daarop in te gaan. De god Apollo is hier woest over. En zorgt ervoor dat er pest uitbreekt in het Griekse legerkamp. Op aandringen van zieners besluit Agamemnon om dat meisje toch maar terug te geven, zodat de rust in het kamp terugkeert. Hij wil echter genoegdoening voor het verlies en eist Briseis op. Dit meisje is eerder al door Achilles buitgemaakt. De held Achilles is woest over het verlies van zijn lievelingsslavin en trekt zich vol wrok terug in zijn tent. Het is net een paar kleine kinderen, hè? Als je dat zo leest. Aan de strijd neemt hij naar het verlies van Briseis niet meer deel. En dat heeft grote gevolgen. De Grieken verliezen de overhand in de oorlog. Verschillende Grieken, waaronder Odysseus, proberen Achilles hierna letterlijk uit de tent te lokken en hem te bewegen weer mee te strijden, tevergeefs. Pas als Achilles' boezemvriend Patroclus is gesneuveld, pakt de held de wapens weer op en keren de kansen. Als verklaring voor de uitdrukking iemand uit zijn tent lokken wordt doorgaans gewezen op dit verhaal. Hoe de uitdrukking precies is ontstaan, dat is echter niet helemaal duidelijk. Soms wordt ook de variant uit zijn tent komen genoemd, waarbij verwezen wordt op het krijgswezen, waarbij strijders hun tent verlaten als ze klaar zijn voor de strijd. Nou, als we dit nu allemaal zo aangehoord hebben, kunnen we graag genieten van een ander muziekje.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen dat het is een verwevenheid met geschiedenis en Griekse mythologie.
1: Ja.
0: Door elkaar. Ja. Ja, we gaan naar een ander stukje muziek.
1: Ander soort naar muziek.
0: Niet zo lang geleden als dit verhaal was. Maar
1: nee, maar het is wel iets oud.
0: Toch wel oud, ja.
1: Van Max van Praag. En het is aangevraagd door Jan van der Belt voor zijn Riki. En het is Max van Praag als de deur zacht opengaat.

0: Ja, dat was een orkest, dat hoor je eigenlijk nu niet meer. Wij gaan straks wel, we gaan ook luisteren naar Arne Jansen, maar misschien, dat wil iets, wel, ze komt ja, straks.
1: Ik heb hier iets, we gaan het hebben over de maand oktober.
2: Staat van oudsher ook wel bekend als de Rozenkransmaand. Dit heeft alles te maken met een beroemde zeeslag uit 1571. Waarbij een christelijke vloot, het opnam tegen een islamitische vloot van het Ottomaanse Rijk. De slag bij Lespanto. Voor de Spaanse koning Philips II was deze strijd zeer belangrijk. Hij beschouwde zich als de verdediger van het christelijke Europa en wilde wat doen aan de expansiedrang van het Ottomaanse Rijk. Inzet van de strijd was met name de controle over de oostelijke Middellandse zeegebieden. Om de Turken te bestrijden vormde de koning samen met paus Pius V, Venetianen, Maltese en Geuzen een heilige liga. Ondanks een numeriek overwicht van de Turken wist de christelijke vloot een belangrijke zeeslag te winnen. De paus schreef de zege bij Lepanto toe aan de hulp van de heilige maagd Maria. Op de dag van de historische zeeslag had men op het Sint-Pietersplein in Rome namelijk een rozenkransprocessie gehouden, waarbij Maria's hulp werd ingeroepen en veel gelovigen de rozenkrans hadden gebeden. Tijdens dit devotiegebed werden verschillende gebeden gereciteerd, waaronder het Onze Vrouwen, Onze Vader, Wees gegroet en de geloofsbelijdenis. Ter herinnering aan deze zegen bij Lepanto stelde de paus nog hetzelfde jaar een nieuwe feestdag in. Voortaan zou op 7 oktober het feest van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning gevierd worden. Enkele jaren later veranderde zijn opvolger, paus Gregorius, de naam van de feestdag in Feest van de Heilige Rozenkrans. Omdat de zegen vooral te danken zou zijn geweest aan het bidden van de Rozenkrans. In de 19e eeuw pleitte weer een andere paus, paus Leo, voor een intensievere Mariaverering in de maand oktober. En in zijn boek van 1 september 1883 schreef hij voor dat van 1 oktober tot en met 2 november in parochiekerken de Rozenkrans en de litanie van Loreto moesten worden gebeden. Het jaar erop herhaalde hij die opdracht opnieuw. Oktober kwam binnen de Rooms-Katholieke traditie hierdoor bekend te staan als de maand van de Rozenkrans. Het Rozenkransgebed maakte langere tijd ook deel uit van het dagelijks leven in de katholieke gezinnen. Geestelijken herinnerden zich bijvoorbeeld hoe bij hem thuis, bij lange winteravonden, voor het slaap gegaan, gezamenlijk werd gebeden. Ondertussen gingen alledaagse bezigheden als aardappelen schillen en breien gewoon door. Maar ja, die Rozenkrans kan je tussendoor wel doen. Tot slot nog iets over de maandnaam oktober. Deze maandnaam is afkomstig van het Latijnse woord octo, dat 8 betekent. Het lijkt misschien vreemd, aangezien oktober in de huidige Gregoriaanse kalender de 10e maand is. In de oorspronkelijke Romeinse kalender was oktober echter de 8e maand van het jaar. Volgens deze kalender liep het jaar namelijk van maart tot en met december, gevolgd door een naamloze winterperiode. Later werden de maanden januari en februari toegevoegd, waardoor het jaar dus 12 maanden ging tellen. Ook de maannamen september, 7, november, novem is 9, en december, decem is 10, verwijzen nog naar de oude Romeinse kalender. En nu gaan we weer luisteren naar een nieuw stukje muziek.
0: Ja, inderdaad, maar het doet me even aan denken. Betekende dat vroeger een jaar 10 maanden had? Ja. Dan was je vroeger oud.
2: Ja, ja.
0: Realiseer dat.
2: Ja, zo oud werden ze niet, dus het...
0: Dat viel niet op.
2: Viel niet op.
0: Nou ja, gaan ze dan terug. Methusalem was 900 zoveel jaar.
2: Ik geloof, als je 30 was, was je al oud in die tijd.
0: Oh, wat zijn wij dan?
2: Stokoud.
0: Ha ha ha. Ik zat gelijk je microfoon af.

0: En dat was dan Arne Jansen. En lieve mensen, wij gaan alvast gedag zeggen. Dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, schakel weer in volgende week. Denk eraan dat over een paar weken is de Radiothon. Wij hopen dan dat u, ja, ik mag het niet helemaal zo zeggen, eindelijk eens een donatie zou kunnen geven. Maar denk erover na, alsjeblieft. Wij kunnen niet bestaan en zonder dat we het betalen. Wel thuis. Dank voor alles. Het was gezellig. En tot volgende week.
1: Ja, Gerrie, jij ook wel thuis. En luisteraars, slaap lekker. En voor morgen gezond weer op.